In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname voor Riverside and Atlantic van drummer Philly Joe Jones. Het waren opnamen uit 1959 en 1960, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bass, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, Van de Hand van de Leider. Daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf en tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 64 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meesterdrummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

We hoorden studio-opname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studio-opname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterin volgens Talking About JC van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jewel Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordringt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standaard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Toby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matthewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Tubby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog 2 composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes, gemaakt op 23 januari, 7 augustus en 11 oktober 1967 voor de BBC Radio. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Door de vele optredens, radio- en plaatopnamen werd het kwartet een zeer hechte groep, wat duidelijk te horen is in deze live-opname. Er was een geweldige interactie tussen alle vier de muzici en er werd zeer energiek gemusiceerd. Het kwartet deed niet onder voor welke bekende Amerikaanse groep dan ook. Het eerstvolgende stuk in dit tweede blok is een prachtige vertolking van de door Gordon Jenkins geschreven ballad This Is All I Ask. Daarna volgt het snelle Change of Setting, een eigen compositie. Door zijn technische perfectie was Tubby in staat om met het grootste gemak de meest snelle tempi te spelen, wat men vandaag de dag bijna een lost art zou kunnen noemen. Hierna nog even een kort vraaggesprekje met Humphrey Lyttelton. En hierop volgt dan weer een original met de leider op fluit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emercy-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag het derde en laatste deel van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver en drummer Art Blakey. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep en in wisselende bezettingen dan wel. En vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey and the Jazz Messengers. 16 juni 1963 werden er live-opnamen gemaakt voor het Riverside-label in Birdland in New York. De bezetting van de groep, inmiddels uitgebreid van quintet tot sextet, is Freddie Hubbard, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas en de leider Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u nu 9 stukken te horen. 4 daarvan zijn van de hand van Blakey's muzikaal leider Wayne Shorter. Het titelstuk van deze CD, Ugetsu, is geschreven door Cedar Walton en de overige stukken zijn een standaard, 2 composities van Curtis Fuller en het bekende The Theme.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 16 juni 1963 in Birdland in New York. Wat opvalt bij deze opname is het feit dat de leider zelf geen enkele solo speelt. Slechts aan het begin van de eindtune, de theme, levert Blakey even zijn signatuur af. Maar zijn onnavolgbare swing en dynamiek zijn verder duidelijk aanwezig. Door toevoeging van een trombone in de frontline en de composities en arrangementen van Charter, Fuller en Walton, later ook Freddie Hubbard, is het geluid van de groep breder en vetter geworden. Bijna als een kleine big band. Vooral in Japan zou de groep in deze bezetting enorme successen boeken. De sound in deze line-up hebben de Jazz Messengers echter nooit meer kunnen evenaren.

In dit programma heeft u geluisterd naar live-opname voor het Blue Note label van Art Blakey and the Jazz Messengers in 1959 in Birdland, New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collective hard bop groep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en rond drummer Art Blakey, en die leefde van 1919 tot 1990. En de verdere bezetting van de groep is Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Doc Watkins, bas. Op 23 november 1955 werden er live opnamen gemaakt voor het befaamde Blue Note label, en dat gebeurde in Café Bohemia in New York. Voor deze live registratie krijgt u 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Kenny Dorham en 1 van de hand van Hank Mobley.
1: And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note, right here on the scene. We're putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the Jazz Messengers. On the piano, we have the incomparable Horace Silver. On the bass, all the way from Motor City, ladies and gentlemen, one of the youngest and finest bass players in the business today, our bassist, Doug Watkins. Doug Watkins. And on the tenor saxophone, we have a new star on the modern jazz horizon, Hank Mobley. Hank Mobley. And on the trumpet, we have a perennial favorite. It's with the prophet of modern jazz, Charlie Parker. He's our arranger now and our trumpeter. The uncrowned king, ladies and gentlemen, Kenny Dorham. Kenny Dorham. And at this time, we want to do a little thing that was recorded before some of us playing up here got into the world. Beautiful thing entitled Salt Winds.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

U heeft tot nu toe geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met het Nederlandse trio van pianist Louis van Dijk. We gaan nog even door. Toen Rosolino midden jaren 70 in Nederland was, heeft hij ook studio-opnamen gemaakt met het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linde. We horen nu dit grote ensemble met strijkers en Frank Rosolino in de hoofdrol in Violets. Deze geweldige trombonist zou overigens, tot ieders verdriet, eind 1978 zelfmoord plegen. Hij was toen pas 52 jaar oud. De redenen voor zijn daad zijn nooit duidelijk geworden.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosalino, bijgestaan door het trio van de Nederlandse pianist Louis van Dijk. De opnamen waren uit 1973 en 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die hiermee tevens afscheid neemt van dit programma. Maar gelukkig heeft hij een belangrijke opvolger voor House of Hardbop gevonden, en wel in de persoon van de gerenommeerde drummer Erik Ineke. Zijn eerste uitzending kunt u op 19 september aanstaande beluisteren. Waarover dat zal gaan? Nou, dat houden we nog even geheim. Maar u ziet het binnenkort op onze site verschijnen. En het zou misschien best wel eens over de Jazz Messengers kunnen gaan. Erik Ineke kennende, maar oké, we wachten het maar even af.

U luistert naar de concertzender House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk actief aan de Amerikaanse westkust, maar qua stijl kan hij toch gerekend worden tot de hard bop. Rosolino was zeer productief, speelde in talloze big bands, deed studiowerk en trad op in kleine bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1956. Als mede-aanvoerder hoort u de bekende pianist Sonny Clark. Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende standards, maar het derde en vijfde stuk zijn aan de hand van Rosolino.

U hoorde het Frank Rosalino sextet met opname uit november 1954. Tot besluit van deze uitzending hoort u quintetopname uit 1955, uitgebracht binnen de serie Canton Presents. Naast trombonist Frank Rosalino is alt-saxofonist Charlie Mariano de andere blazer.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1954 en 1955 met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Die leefde van 1926 tot 1978. Hij werd geboren in Detroit en zou deel uitmaken van tal van orkesten, zoals dat van Gene Krupa, Stan Kenton, Benny Carter en Quincy Jones. Daarnaast was hij actief in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem in kleine bezettingen, omdat zijn fenomenale techniek en zeggingskracht dan goed tot hun recht komen. We beginnen met een kwartet dat, naast trombonist Frank Rosolino, verder bestaat uit pianist Sonny Clark, bassist Wilfred Middlebrooks en drummer Stan Levy. De studioopnamen werden gemaakt in Hollywood in mei 1956.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino Quartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

In het programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Deze concertopnamen werden gemaakt in augustus 1972 tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die overigens tot zijn grote genoegen bij dit optreden aanwezig was.

Bij de concertzender is het nu tijd voor House of Heart Bop. Vandaag zijn we aan deel 14 toegekomen van een serie die gewijd is aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In vorige afleveringen was hij te horen in verschillende bezettingen en met talloze bekende solisten. Maar in dit laatste uur van deze serie komt hij in zijn eentje aan bod als solopianist. Thelonious Monk wordt gerekend tot een vertegenwoordiger van de hardbop-stijl, maar hij heeft daarbinnen altijd een bijzondere positie ingenomen. Hij was niet echt een virtuose pianist. Hij onderscheidde zich door zijn aparte timing, zijn melodische improvisaties en vooral door zijn originele eigen composities die nog steeds regelmatig worden uitgevoerd. In dit uur solo-opname uit de jaren 1962 tot en met 1968. Ze werden in de tijd opgenomen voor Columbia Records. Het eerste stuk is een van de bekendste composities van Monk, Round Midnight. Daarna volgen 5 interpretaties van bekende songs uit het standaard jazzrepertoire en daaruit blijkt zijn affiniteit met het verleden.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar solo-opname van pianist en componist Thelonious Monk uit de jaren 1962 tot en met 1968. Hoewel hij meestal als een modernist wordt beschouwd, is zijn solospel hier bijna als een eerbetoon aan de jazz-traditie te beschouwen. Hij doet bijvoorbeeld soms denken aan voorgangers als Fats Waller, maar dan met een duidelijk eigen opvatting. In het volgende blok hoort u om te beginnen twee Monk-composities, Introspection en Ruby, My Dear. Daarna volgen weer een aantal songs uit het standaard jazz-repertoire.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar kwartetten van en met pianist en componist Thelonious Monk. De opname in het eerste blok waren uit 1967 en 68 en in het tweede blok uit 1975. In de resterende tijd hoort u nog een deel van Round Midnight, misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk. Ga ik u alvast zeggen dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar deel 12 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Meestal trad hij op in kleine bezetting, omdat zijn eigenzinnige manier van pianospelen dan goed tot uitdrukking kwam. Maar in dit uur horen we hem met zijn eigen composities in een veel groter verband. Componist Hal Overton komt de eer toe dat hij, in samenwerking met Monk, composities voor een tienmans orkest op een uitstekende manier heeft bewerkt, geheel in de stijl van Monk. Deze live-opnamen werden in 1963 gemaakt in het Lincoln Center in New York. U hoort de volgende stukken: Baya, I Mean You en Evidence. Enkele solisten daarbij zijn cornetist Thad Jones, alt-saxofonist Phil Woods, tenor-saxofonist Charlie Rouse, drummer Frank Dunlop en Thelonious Monk natuurlijk zelf achter de piano.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. De composities zijn alle uiteraard van de hand van Monk en de arrangementen werden geschreven door Hal Overton. Het betreft opname van een concert dat in 1963 werd gegeven in het Lincoln Center in New York. U hoort nog twee stukken, 4 in 1 en Epistrophe.

In House of Heart Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist en componist Thelonious Monk, in opname uit 1961 gemaakt in Nederland. De muziek is onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. En na deze afkondiging hoort u het kwartet nog in Bemsche Swing. Dit uur werd samengesteld voor de Concertzender door Willem van Manen.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U kunt luisteren naar deel 10 van de serie gewijd aan Thelonious Monk in ons programma House of Hard Bop. Monk leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met boeiende live-opnamen die hij maakte met een grote bezetting bestaande uit 10 muzici. Het was altijd al zijn wens geweest om zijn composities uit te laten voeren door een meerkoppig orkest en eindelijk kwam het er in 1959 dan van. Dat was mede de verdienste van componist Hal Overton, die gevraagd werd om de arrangementen voor zijn rekening te nemen. Dit alles resulteerde in een legendarisch concert dat in februari 1959 werd gegeven in Town Hall in New York. In de nu volgende 3 Monk-composities hoort u naast de pianist zelf als soliste, tenorsaxofonist Charlie Rouse, altsaxofonist Phil Woods en trompetist Donald Byrd.

In House of the Heart Bop luistert u naar live-opname door een 10-mans orkest met Thelonious Monk aan de piano, waarbij zijn composities worden gespeeld in de fraaie arrangementen van Hal Overton. U hoort nog 3 stukken van dit Town Hall Concert. U weet het uit 1959. De titels zijn Little Rooty Tooty, Off Minor en Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious. De belangrijkste solisten, naast Monk zelf, zijn baritonsaxofonist Pepper Adams, trompetist Donald Byrd, alt-saxofonist Phil Woods en tenorsaxofonist Charlie Rouse.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma Nieuw Verschenen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk en John Coltrane. U hoort een live registratie uit 1957 uit de Carnegie Hall in New York. Later op die avond, en dat was 29 november, zouden ze verder spelen. U hoort nog vier stukken. Baja van Monk, dan de bekende song Sweet and Lovely, Blue Monk en Epistrophe. Het laatste stuk wordt jammer genoeg voortijdig afgebroken.